Pedro nog een keer van de Italiaanse maffia aan. Wij gaan door met chanteren van die brave burger. Witwassen van geld. Maar we hebben wel besloten op onze vergadering dat luisteren naar Stereo FM gratis blijft. Gratis.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: In Bobbejaanland zijn de werken gestart voor een nieuw themagebied met 3 attracties die in het teken staan van de figuren van televisienetwerk Nickelodeon. De nieuwe zone komt vlak na de inkom en opent in het voorjaar van 2027. Volgens CEO Yves Peters is het een van de grootste investeringen voor het park ooit. U weet wel, Love Out Loud in Turnhout. Dat zogezegde Holy Bee festivaletje van een paar weekends geleden heeft een financiële kater van een paar duizend euro, bijna 10.000 euro. De organisatie lanceerde daarom een donutverkoop om nog geld in te zamelen. De eerste editie van het gratis stadsfestival voor de Holy Bee Community in de Kempen lokte veel minder bezoekers dan verwacht, slechts 500. Ook grote sponsors vinden was moeilijk. Er komt een tweede editie, dat wordt gegarandeerd. De afgelopen maanden liet de gemeente Lille op 3 plaatsen extra openbare verlichting plaatsen. Er kwam bijkomende verlichting in de Diamantstraat, in Heikant ter hoogte van de trage weg naar Rooyaarden en in het verbindingspad tussen de Kapelstraat en de Gierlebaan.

De NAVO krijgt steeds meer signalen over mogelijke Russische aanval op het grondgebied. De dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van de NAVO-generaals. Ook de Belgische legerchef Frederik van Sina was erbij. De NAVO benadrukt dat men goed voorbereid is op dit soort situaties. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht dat hij haar van de trap had geduwd, maar de rechter ging daar niet in mee. Ook de moeder van de man is vrijgesproken. Ze stond terecht omdat ze geen hulp had geboden aan het slachtoffer. In het British Museum in Londen mogen bezoekers vanaf nu geen foto's meer maken van het wereldberoemde tapijt van Bayeux. Het museum neemt die maatregel omdat fotograferende toeristen te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Matthijs van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige perioden maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

stroom blokkeren. Het 70 meter lange wandtapijt toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Op het wereldkampioenschap wielrennen is er geen nieuwe medaille bijgekomen voor ons land. In de tijdrit bij de belofte mannen eindigde Mathies van Kerkhoven als 12e. Hij behoorde vooraf tot de schaduwfavorieten en reageert dan ook erg ontgoocheld. En er is nog meer wielerpech voor de familie, want zijn broer Sef van Kerkhoven kan niet starten bij de junioren vandaag. Hij werd eergisteren op training aangereden door een auto. Prins Aymeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een geitje, de chevaux. Dat kent u nog wel. Dat heeft de prins zelf bekendgemaakt. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins Laurent, die exact 32 jaar geleden hetzelfde deed. Prins Aymeric noemt het een eer om zijn debuut te maken en hoopt alvast beter te doen dan zijn papa, die destijds moest opgeven met motorproblemen. De weersverwachting. Het wordt opnieuw droog met zonnige periode maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.

0: ontwerpen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
3: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: je hoogstaat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
4: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezongen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
6: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
4: Oh, zeg, een zo'n chique zaal.
6: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
4: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
6: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
7: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus. Sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
8: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè?
7: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
10: Via onze website,
9: de app
10: en via alle streamingdiensten.
9: Altijd en overal.
11: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
12: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krajleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische staten

kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maximaal 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.

0: to the 80s. 1985.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vocht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
0: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Rue was dat. Bulletproof, wat ook Madonna met Into the Groove. 1985, dat is alweer een hele tijd geleden. Hier bij Stereo FM. Nu tijd voor Calvin Harris. Hier is Slide.

Straks was dat in The New Religion. The Counting Crows scoort met de Big Yellow Taxi. Straks onder meer Vanessa Carlton, Ordinary Day. En we hebben Mark Ronson met Bruno Mars in The Uptown Funk.

0: Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Tisseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
5: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.

Coolio was dat, Gangsta's Paradise. Tophit hoor, in 1995. En ja, dit was ook een topjongen. Maar zit die, is die ondertussen alweer terug onder de vrije mensen? Ik dacht dat hij in de gevangenis zat. R. Kelly, the world's greatest.

0: u gereed? We gaan aftellen.
1: Oh, het is toch nog geen nieuwjaar?
0: Nee, ja, maar wel ze biedt een nieuw uur, hè. Een nieuw uur met veel muziek op Stereo FM.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM, jouw radio. Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krasleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische Staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet

0: Stanne, Stan van Samang, goedemorgen. Goeiendag was dat een hele goede morgen inderdaad. 9 uur geweest. Dit is Christina Aguilera. Dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de 4e keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: a cavallo.
1: Het was een zeer imposante verschijning hoor, deze King Africa, La Bomba. Daarvoor David Bowie gehoord met Let's Dance 1983. En dit zijn de Cheat Codes met Criss Cross Amsterdam. Het nummer heet Sex en nu is iedereen wakker natuurlijk.

Alec Warren was dat, een passenger. Daarvoor Cascada, Evacuated Dance Floor uit 2009. Hier bij Studio FM. Nu tijd voor de editors. En The Tone of Love uit 2013.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
2: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
1: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
2: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
1: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
2: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
1: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
3: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be.
8: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krasleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Onze nationale volleybalmannen kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maximaal 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer en voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.

G-Lou, Jennifer Lopez was dat met Papi 2011. Een hele goede morgen allemaal. Welkom beste vrienden, dit is Stereo FM. Straks Gustav, Because of You. En ik heb ook Bella Perez voor je met Hijo de la Luna.

0: dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

Martin Garrix was dat, een repeated samen met Ed Sheeran. Ja, maar je moet niet te veel repeaten, dat komt allemaal in orde. Straks heb ik onder meer Timbaland, Apologize. En er is Nathaniel Ridley van The Night Sweats met I Need Never Get Old.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Hustklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op hustklus.be.
0: Hustklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool.
4: En s'avonds is het gezellig donker.
3: Pure luxe.
0: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
4: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
5: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw loopreksje?
6: Naar mijn scooter en dan op café.
5: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
8: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In Letland is gisteravond een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het Letse leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn naar aanleiding van het incident snel opgestegen, maar het gevaar was ook snel geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Maar de NAVO waarschuwt al langer voor een verhoogde Russische dreiging op haar grondgebied. Zo zegt ook de Belgische legerchef Frederik van Sina. Hoewel we ook nu weer niks kunnen bewijzen. De Letse nationale strijdkrachten gaven inderdaad een waarschuwing uit voor de regio Krasleva in het zuidoosten van het land. Inwoners ontvingen een waarschuwingsbericht op de mobiele telefoon. En rond middernacht meldde het leger dat de dreiging geweken was. Tegelijkertijd steeg ook de Poolse luchtmacht preventief op vanwege grootschalige Russische droneaanvallen op Oekraïens grondgebied nabij de grens. De incidenten passen in een patroon waarbij het luchtruim van de Baltische Staten de afgelopen maanden vaker is geschonden door afgedwaalde drones als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ook Russische GPS-storingen. Maar goed, de rest moet dus nog helemaal worden onderzocht. In een appartement in Parijs zijn meer dan 50 katten ontdekt in schrijnende toestand. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien. De politie deed de ontdekking tijdens een gedwongen ontruiming van het pand. De verwaarloosde beestjes waren er slecht aan toe en een deel is meteen overgebracht naar een dierenkliniek. Een dertigtal katten moeten noodgedwongen nog even in het appartement verblijven tot er een extra opvangplaats is gevonden. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Onze nationale volleybalmannen kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De Red Dragons namen het woensdag op tegen Slovenië. De Slovenen toonden zich in de achtste finale overtuigend te sterk voor Servië met 3-0. En ons land plaatste zich gisteren al voor de kwartfinale na 3-1 overwinning tegen Tsjechië. De weersverwachting, het wordt opnieuw droog met zonnige periode, maxima 20 graden. De volgende dagen verloopt het weer wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. En voor zover de computermodellen laten zien, en dan kijken we al 10 dagen vooruit, blijft het voorlopig nazomeren.

0: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Je kiest jouw radio. Stereo. Stereo.
5: I wanna be free. I wanna just live. Inside my Cadillac. That is my shit. Now

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
3: Dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
2: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
3: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
2: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
3: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
2: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
8: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
8: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

En ik heb gezegd tegen mijn personeel, zij moeten die mensen meer schrik aanjagen, zodat ze niet meer luisteren naar Stereo FM en terug meer pizza eten.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin, zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
8: Bobbejaanland zijn de werken gestart voor een nieuw themagebied met 3 attracties die in het teken staan van de figuren van televisienetwerk Nickelodeon. De nieuwe zone komt vlak na de inkom en opent in het voorjaar van 2027. Volgens CEO Yves Peters is het een van de grootste investeringen voor het park ooit. U weet wel, Love Out Loud in Turnhout. Dat zogezegde Holy Bee festivaletje van een paar weekends geleden heeft een financiële kater van een paar duizend euro, bijna 10.000 euro. De organisatie lanceerde daarom een donutverkoop om nog geld in te zamelen. De eerste editie van het gratis stadsfestival voor de Holy Bee community in de Kempen lokte veel minder bezoekers dan verwacht, slechts 500. Ook grote sponsors vinden was moeilijk. Er komt een tweede editie, dat wordt gegarandeerd. De afgelopen maanden liet de gemeente Lille op 3 plaatsen extra openbare verlichting plaatsen. Er kwam bijkomende verlichting in de Diamantstraat, in Heikant ter hoogte van de trage weg naar Rooyaarde en in het verbindingspad tussen de Kapelstraat en de Gierlebaan.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtecCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
3: Heusdakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.

trying to think of the right thing to say.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Hallo! Madre Madonna, u loistert naar Stereo FM. Wait, what? Stereo FM, dat is de beste radio van ganz Europa. En zelfs van België ook.

0: François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
5: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè?
6: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
8: Via onze website,
7: de app
8: en via alle streamingdiensten.
7: Altijd en overal.
9: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Bouwen en verbouwen gaat dit jaar wellicht een flink stuk duurder worden. 7 op 10 bouwbedrijven verwachten dat de prijzen dit jaar met 10% zullen stijgen. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten die de materiaalkosten al maanden de hoogte injaagt. Om zich heen te dekken werken 7 op 10 bouwbedrijven intussen met prijsherzieningsclausules. Probleem is dat je dus niet meer weet wat het je precies gaat kosten als je gaat bouwen. 6 op 10 scholen in Vlaanderen gebruiken het budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor de begeleiding van die starters, zodat ze minder snel uitstromen. Maar het geld komt vaak niet bij hen terecht. Volgens de scholen moeten ze het budget noodgedwongen gebruiken voor andere posten, zoals betalen van collega's om het lerarentekort op te vangen. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. De man zou de ziekteverzekering het RISIF voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers voerden tandheelkundige ingrepen uit zonder het vereiste diploma of RISIF-nummer, waarna die prestaties via het nummer van de tandarts werden aangerekend. De twee medewerkers stapten uiteindelijk zelf naar de politie die een onderzoek is gestart. De stad Kortrijk zoekt een vaste ontmoetingsplek voor zogenaamde hangouderen. Het gaat om een vaste groep volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, vaak onder invloed van alcohol. Maar waar die vaste plaats moet komen, gaat de stad Kortrijk nu onderzoeken. De persoonlijke bezittingen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor 1 miljoen euro, meldt het Veilinghuis. Het ging onder meer om meubels, servies en zonnebrillen uit haar appartement in Parijs en haar huizen in Saint-Tropez. Rond 3000 geïnteresseerden schreven zich in voor de veiling. Bardot overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Droog met wolken, hier en daar wat zon, 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken, graad of 20. Maar richting weekend klimt het kwik tot 25 graden met veel zon.

22 september, dinsdag namiddag. Het is 5:05. Goedemiddag, Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. 1-4 Radio. Zullen we doen voor jou met liedjes van Ellie Goulding en Lights. Ook Eels komt eraan. Met Luke, You Give the Guy. In the Gangnam Style met Psy. En dit is Train, 50 Ways to Say Goodbye.

0: Bij Dakwerk & Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerk & Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
2: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den berg. www.handelsgids.be.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Gangnam Style.
1: In de tijd het allerbest bekeken YouTube-filmpje ooit in 2012. Open Gangnam Style met Psy. Annie Goulding komt er zo meteen aan op jouw Yesterplay Radio, Lights. En dit is Lizzo, About Them Time van een jaar of vier terug.

Tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Bidden is een gloednieuwe song met de lights van Ellie Goulding daarvoor nog eens op een stereo FM. Dit is een pareltje op de radio dat we halen uit 2009. Met Luke, You Give That Guy. Dit is de band Eels.

0: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

Kirk Gissel, Marie Frederiksen. Rookset, It Must Have Been Love, It's Over Now. Uit 1990, met de Fifth Harmony daarvoor nog eens in Work From Home. Dit is stereo tot bijna 2 uur. Milk, Ink en Medicine, zometeen nog eens uit de hitparade. Hier is Justin Bieber, With The

0: nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio. Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Bouwen en verbouwen wordt dit jaar wellicht een flink stuk duurder tot 10%. 7 op 10 bouwbedrijven verwachten dat de prijzen met 1/10 zullen stijgen. Oorzaak de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, die de materiaalkosten al maanden de hoogte injaagt. Om zich in te dekken werken 7 op 10 bouwbedrijven intussen met prijsherzieningsclausules. Maar zo weet je dus nooit wat het gaat kosten. 6 op de 10 scholen in Vlaanderen gebruiken het budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor de begeleiding van die starters, zodat ze minder snel uitstromen. Maar dat geld komt vaak niet bij hen terecht. Volgens de scholen moeten ze het budget noodgedwongen gebruiken voor andere posten, zoals het betalen van collega's. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. De man zou de ziekteverzekering hebben opgelicht voor 188.000 euro. 2 van zijn medewerkers voerden tandheelkundige ingrepen uit zonder het vereiste diploma of RISIF-nummer, waarna die prestaties via het nummer van de tandarts werden aangerekend. De 2 medewerkers stapten uiteindelijk zelf naar de politie. De stad Kortrijk zoekt een vaste ontmoetingsplek voor zogenaamde hangouderen. Het gaat om een vaste groep volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, vaak onder invloed van alcohol. Waar die vaste plek precies moet komen, gaat de stad Kortrijk onderzoeken. In Turkije zijn 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen verkeerden in ernstige toestand. De schutter sloeg na de feiten op de vlucht, maar de politie kon hem intussen oppakken. Waarom de man het vuur opende is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen. Er zijn inslagen gemeld op 4 verschillende locaties, waaronder opslagplaats en bedrijf. De Oekraïnse president Zelensky is nu in New York voor de VN-top en heeft daar vanmiddag een belangrijk overleg met Amerikaanse president Trump. Het is een namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel zon.

Fine by Me, Andy Grammer, toen in 2013. 2:05. Goedenamiddag, dinsdag namiddag op Stereo. Carly Rae Jepsen, Good Time, dit uur bij ons. Ook Nina Sky met Move Your Body. We hebben zelfs Rudimental, These Days, zometeen. Dit is Mojo, Lady Hear Me Tonight.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Boston, een topliedje van Stilla Lifty hier uit de hitparade. Met Nina Sky en Move Your Body daarvoor naar 2004. We blijven in diezelfde tijdsperiode met Avril Lavigne. I'm with you.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

Give me baby one more time. Britney Spears op het einde van de 90's tot bijna 3 uur. Straks na 3 nog veel meer muziek aan erbij hier op dinsdag namiddag. Ik heb nog gecalled play met The Orphans zometeen. En dit is Eminem featuring Rihanna. Love the way you lie.

0: Easy keuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxi keuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Diepenthaler legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs geen optie, aldus Demir. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er 8 cent per liter af. De prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steekt de diesel naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. En ook morgen blijft hij nog zo duur. Daarna kunnen de prijzen wellicht een beetje zakken. Maar het blijft een aanslag op uw portefeuille. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. Politie en medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken, hier en daar komt de zon door, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag wisselen zon en wolken af, een graad of 20. En ook vrijdag en in het weekend krijgen we veel zon en temperaturen tot 25 graden.

onze huidige premier, Bart de Wever, was indertijd fan van deze plaat. Sam Sparrow in de remix van The Magician met Happiness tot bijna 3:06. Goedenamiddag, dit is Stereo met Eva Max, Kings and Queens. Dit uur ook Meteor, nooduitgang komt eraan. Hier is de Justin Timberlake in The Mirrors.

0: toe aan een nieuwe motor, scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Driehoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
1: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie. PVC, Trespa of Sidings.
2: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

Nitty en Lee Wen, Sam Schmidt in de hitparade 2014, wat intussen ook al 12 jaar geleden is. Tatu, zometeen bij ons, All the Things She Said, en nu nog eens een zalig mooie zang van Ava Max, Kings and Queens.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nooduitgang, dat is de nieuwe song van de Meteor, Joris van Rossum, die er momenteel terug staat met zijn liedjes. En Tattoo, All the Things She Said, daarvoor uit 2002. Jouw muziek op de stereo van de dag door, Lord, hier is Team.
1: Wait till you're announced.

0: Een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar alleen. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Stissus, doe eens vlucht, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.

al een 30 jaar achterom. Met Chris Brown en Yeah Yeah Yeah. En dan hebben we er bijna 4 uur. Dulepa, Break My Heart zometeen nog. Ook A Great Big World, Say Something. Dit is Kate Winslet, filmsong in 2001. With What If I Have Never Let You Go.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
5: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
4: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM

0: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er ligt een concreet besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is voor het eerst dat de regeringspartners over echte cijfers onderhandelen. Onderwijsminister Demir herhaalt dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs, maar volgens minister De Prater zal iedereen toegevingen moeten doen. Minister-president Diependalen wil dit weekend een definitief akkoord. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen vanaf 2000 liter gaat er 8 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al maanden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Vandaag steeg diesel nog naar recordhoogte van 2,50 euro per liter. Die prijs blijft morgen nog wel overeind, maar daarna zou die lichtjes zakken. Alhoewel tanken of stookolie indoen een serieuze hap uit uw portemonnee is. In Nepal is 40 ton aan Belgische noodhulp aangekomen. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookmaterialen om de slachtoffers van de zware vloedgolf van eind augustus te helpen. Een groot deel van de hulpgoederen is gefinancierd met geld dat de Vlamingen via het Rode Kruis hebben ingezameld. De voorzitter van de Spaanse openbare omroep RTVE wil het Eurovisie Songfestival voor het tweede jaar op rij boycotten vanwege de deelname van Israël. Dat heeft hij gezegd in de Senaat. José Pablo López kondigt aan dat hij tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal voorstellen om net als vorig jaar niet deel te nemen met Spanje aan het liedjescircus. En dan de weersverwachting. Het blijft droog, afwisselend wolken, hier en daar wat zon, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend klimt het kwik tot 25 graden en we hebben veel zon.

0: Verlopen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Mindhunter are really, I mean, all killer for real.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
1: Allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Zeg, Jos, waarom zit je daarna zo te lachen?
2: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezingen hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
4: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
2: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
4: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
2: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theater Magiek. .be.
4: Oh, je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerste ticketjes of we zijn te laat.
5: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg, een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Er ligt een concreet besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is voor het eerst dat de regeringspartners over echte cijfers onderhandelen. Onderwijsminister Demir herhaalt dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs, maar volgens minister De Prater zal iedereen toegevingen moeten doen. Minister-president Diependalen wil dit weekend een definitief akkoord. Stookolie wordt morgen iets goedkoper. Voor grote bestellingen vanaf 2000 liter gaat er 8 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al maanden door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Vandaag steeg diesel nog naar recordhoogte van €2,50 per liter. Die prijs blijft morgen nog wel overeind, maar daarna zou die lichtjes zakken. Alhoewel tanken of stookolie indoen een serieuze hap uit uw portemonnee is. In Nepal is 40 ton aan Belgische noodhulp aangekomen. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookmaterialen om de slachtoffers van de zware vloedgolf van eind augustus te helpen. Een groot deel van de hulpgoederen is gefinancierd met geld dat de Vlamingen via het Rode Kruis hebben ingezameld. De voorzitter van de Spaanse openbare omroep RTVE wil het Eurovisie Songfestival voor het tweede jaar op rij boycotten vanwege de deelname van Israël. Dat heeft hij gezegd in de Senaat. José Pablo López kondigt aan dat hij tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal voorstellen om net als vorig jaar niet deel te nemen met Spanje aan het liedjescircus. En dan de weersverwachting. Het blijft droog, afwisselend wolken, hier en daar wat zon, maxima 22 graden. Morgen overwegend zonnig, opnieuw 22 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden, maar richting het weekend klimt het kwik tot 25 graden. En we hebben veel zon.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Ben je toe aan een nieuwe motor? Scooter, quad of brommer? Of heb je dringend onderhoud nodig? Egantica motoren en scooters, ook elektrische scooters zijn beschikbaar. Egantica motoren en scooters, Draaihoek 33 in Rijkenvorsel. Ze staan u steeds bij met het juiste advies. De openingsuren van Egantica motoren en scooters vind je op egantica.be.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: flesje en een bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
3: Op zoek naar extra woonruimte om het hele jaar door van te genieten? Dat is simpel. Kies voor woonuitbreidingen van Willems. Met een woonuitbreiding van Willems kies je voor meer ruimte, zekerheid en kwaliteit. Onze voortdurende innovatie leverde ons in 2026 voor de vierde keer op rij de titel Merk van het Jaar op. Woonruimer, leef beter. Kies zekerheid. Kies Willems. De grootste specialist voor woonuitbreidingen in België. Inspireer je op willemsalu.be.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijs. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
2: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies van afgelopen nacht in Antwerpen. Die aanslagen waren gericht tegen een veroordeelde drugscrimineel, maar het motief is onduidelijk. De politie onderzoekt of er een link is met de grote lading cocaïne die gisteren werd onderschept in de Antwerpse haven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Rukke wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi te doorbreken. De luchtverkeersleiders staken er al bijna een week voor betere nachtpremies en ze zijn van plan dat vol te houden tot 10 oktober. Omdat de directie en de vakbonden er zelf niet uitraken, zou een bemiddelaar een oplossing kunnen zoeken. In het Antwerpse Bergen moet een café voor de derde keer tijdelijk de deuren sluiten wegens drugsfeiten. Bij een politiecontrole werden hashis en cannabisresten gevonden. Daarna stelde de politie ook zwartwerk vast en waren zowel de hygiëne als brandveiligheid niet in orde. De topman van de VN, Antonio Guterres, heeft tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York scherp uitgehaald naar Israël. Volgens Guterres doet het Israëlische beleid op de westelijke Jordaan-oever denken aan etnische zuivering. Hij benadrukt dat de VN zich moet blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. In Indonesië kampen zeker 170.000 mensen met ademhalingsproblemen of infecties door zware bosbranden die al sinds begin augustus woeden. Onder de slachtoffers 40.000 kleuters en door de branden zou er een giftige smoglaag zijn ontstaan. De bevolking krijgt het advies om mondmaskers te dragen en binnen te blijven. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken af. Blijft droog bij minimaal rond 10 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klimt het kwik weer tot 25 graden met veel meer zon.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Barbecue zonder goede drank?
2: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

0: Wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's, vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
8: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Arvobouw Arendonk.
3: Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen.
2: Arvobouw Arendonk.
3: Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk.
2: Arvobouw Arendonk.
3: Snel en droog en betaalbaar bouwen.
2: Arvobouw Arendonk.
3: Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres.
2: Arvobouw.
3: Hogemouw 710 in Arendonk.
4: En op www.arvobouw.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio. Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
6: De vier bekende stippen van de stiphitactie duiken opnieuw op in Castellet. Voor het derde jaar op rij zetten burgemeester Schepenen zich aan de schoolpoorten in om kinderen te sensibiliseren rond pestgedrag. Dit jaar krijgt de actie een extraatje in Castellet. Kinderen kunnen de vier stippen ook als tijdelijke plaktattoo dragen. 10 jaar lang mag een nieuwe concessiehouder straks het parkeerbeheer in Castellet regelen. De voorwaarden worden besproken op de gemeenteraad. Ook een schenking aan zustergemeente Moergesti passeert de revue. De gemeenteraadsleden wachten nu donderdag een belangrijke beslissing, want de bedoeling is dat er groen licht wordt gegeven voor het aanstellen van een ontwerpteam voor het hele traject van ontsluiting van de kanaalzone in Beersen. In april werd nog een doorstart gegeven door de 17 betrokken partners in wat gouverneur Cathy Berks een mini-Oosterweel noemt.

0: Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars.

0: Makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers, wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een eten living meer?
4: Juist, alles blijft cool.
1: En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Zeg, Jos. Waarom zit je daarna zo te lachen?
1: Oh, dan moest ik ineens terugdenken aan dat Antwerps theaterstuk dat we vorig weekend gezien hebben. In Theater Magiek in Eikeren.
0: Oh, ja, daar hebben we inderdaad goed gelachen.
1: Oh, zeg, in zo'n chique zaal.
0: Ja, zeg, wanneer zouden ze nog eens iets spelen?
1: Ik zal eens even op hun website kijken, hè. Theatermagiek.be.
0: Maar je typt het verkeerd. Het is magiek met Q-U-E. En bestel die eerst ticketjes of we zijn te laat.
2: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: De meest complete wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: als schat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Geniet een volledige avond van een wereldse keuken. Van Vlaamse boerenkost tot Aziatische gerechten. Proef onbeperkt van de verschillende gerechtjes aan €44,95 per persoon. Er is keuze tussen 60 verschillende gerechten die supersnel geleverd worden aan jouw tafel door het tabletsysteem. Er is een Andes restaurant in Kasterlee, Vosselaar en Begijnendijk. Je kan er ook terecht voor al jouw feesten met een kleine of grote groep. Wat Anders allemaal te bieden heeft, vind je op www.andersrestaurant.be. Op de website staat ook onder andere de actie voor verjaardagen en alle info over de super all-in drankformule. www.andersrestaurant.be. Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Amerikaanse president Trump heeft op de algemene vergadering van de VN in New York een opvallende speech gegeven. Trump benadrukte hoe geweldig zijn land is en uitte openlijk zijn twijfel over de aanpak van Iran. Een deal sluiten of het land compleet verwoesten. Na de toespraak nuanceerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de uitspraken. Er is ruimte voor dialoog, maar concrete afspraken zijn er nog niet. Ondertussen heeft Europa beslist om de sancties tegen Rusland te verlengen. Het gaat onder meer over inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russische tegoeden. Alle sancties worden met minstens 3 jaar verlengd, tenzij er sneller een vredesakkoord is. Volgens Amerikaanse president Trump zou die vrede er snel kunnen komen, omdat hij de situatie zelf gaat regelen. De VN-top werd eerder geopend door secretaris-generaal Antonio Guterres, die zwaar uithaalde naar de Israëlische aanpak op de westelijke Jordaan-oever. Volgens hem gaat het daarom een etnische zuivering. Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Cruque wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi te doorbreken. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week voor hogere vergoedingen voor nachtwerk en ze willen dat volhouden tot 10 oktober. Omdat de directie en de vakbonden geen akkoord vinden, moet een bemiddelaar de gesprekken nu vlot trekken. In Duitsland is een straaljager neergeschort op een Amerikaanse legerbasis, melden de lokale autoriteiten. Bij de crash is 1 persoon gewond geraakt. Wat er precies is misgegaan is nog onduidelijk. Het Amerikaanse leger heeft voorlopig nog niet gereageerd op het incident. In het voetbal denkt Kevin De Bruyne voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De aanvoerder voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden. De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd op verplaatsing in Italië. Daarna wachten ook nog Frankrijk en Turkije. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken die elkaar afwisselen. Droog bij minima rond 10 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden met temperaturen tot 23 graden. Donderdag een mix van zon en wolken bij een graad of 20. Maar richting het weekend gaat het kwik weer opnieuw naar 25 graden.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Tisseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: U wil bouwen of verbouwen?
7: Stissus, waar blijven die pannen?
6: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
7: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
6: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
7: Stissus, telefoon!
8: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
6: www.dakwerkenstessens.be.

0: It was almost love. It was almost love.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Zin in een avond vol hits, sfeer en vooral veel ambiance. Op vrijdag 9 oktober komen de Romeo's naar het cultureel centrum De Zwanenberg. Een heist op den berg. Zing uit volle borst mee met hun grootste hits en geniet van een sfeervol optreden van Sasha en Davy. De show start om 8 uur. Mis het feest van Vlaanderen niet en bestel vandaag nog je tickets via www.handelsgids.be. De Romeo's. Vrijdag 9 oktober in Heist op den Berg. www.handelsgids.be.
1: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
5: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Ook morgen zijn meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens het nachtwerk. Bevoegde minister Jean-Luc Cruque wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans-president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt om de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa nog maar eens strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het een sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten meegedeeld. Het gaat onder meer over inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerst een vredesakkoord komt. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat vredesakkoord snel kunnen komen, want hij zal het zelf eens gaan regelen. Dat heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergeschoten op een Amerikaanse legerbasis, melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond, maar wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, droog minimaal rond 10 graden. Morgen zonnige dag 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken een graad of 21. En ook vrijdag en in het weekend veel zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Ik zal de toekomst voorspellen. Ik zie, jij zal in de toekomst naar internet luisteren.
1: Ja, maar dat kan ik nu al, hoor.
0: Oh, maar dan zie ik misschien het verleden.
2: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
3: Via onze website,
2: de app
3: en via alle streamingdiensten.
0: Altijd en overal.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ook morgen zijn meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door de staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens het nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Cruque wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron wil dat Europa de energieregels versoepelt om de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vanaf volgend jaar gelden in Europa nog maar eens strengere milieuregels, waardoor er volgens Macron nog minder olie en gas voorhanden zal zijn. Intussen heeft Europa beslist dat het een sancties tegen Rusland verlengt. Dat hebben de lidstaten meegedeeld. Het gaat onder meer over inreisverboden voor Russische leiders en het bevriezen van Russisch geld. Alle sancties worden nu voor minstens 3 jaar verlengd, tenzij er eerst een vredesakkoord komt. Volgens de Amerikaanse president Trump zou dat vredesakkoord snel kunnen komen, want hij zal het zelf eens gaan regelen. Dat heeft hij gezegd tijdens een speech voor de VN. In Duitsland is een straaljager neergeschoten op een Amerikaanse legerbasis, melden de lokale autoriteiten. 1 persoon raakte gewond, maar wat er precies misliep is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, droog minimaal rond 10 graden. Morgen zonnige dag 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken een graad of 21. En ook vrijdag en in het weekend veel zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vlaanderen wil fors minder subsidies gaan uitdelen om de begroting in orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen. Die VTM kon inkijken. Ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op de onderhandelingstafel. Coalitiepartners CD&V en Vooruit reageren voorlopig scherp op de nota, al hoopt Diependalen dit weekend nog altijd op een akkoord. De socialistische vakbond ACOD wil op 12 oktober staken in de openbare dienstverlening. De actie zal over 3 weken voelbaar zijn bij het openbaar vervoer, in het onderwijs, bipost en de gevangenissen. Aanleiding zijn de besparingsplannen die momenteel op de tafel van de Vlaamse regering liggen. De christelijke vakbond ACV heeft al laten weten dat ze niet aansluit bij de staking. Frankrijk neemt nieuwe maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën gezegd. Thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag rijden krijgen een bonus van 80 euro. Daarnaast wordt de premie van 100 euro voor werknemers die met de auto naar het werk pendelen verlengd. Op de VN-top in New York viel een opvallend milde Amerikaanse president Donald Trump te horen. Waar hij vorig jaar nog dreigde om uit de VN te stappen, bedankte hij de organisatie voor de hulp in Gaza. Ook leek hij de hand uit te steken naar een gezamenlijke oplossing voor Iran. In het volleybal heeft Polen zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De regerende Europees kampioen versloeg Duitsland vlot in 3 sets. In de halve finale neemt Polen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Red Dragons en Slovenië. De kwartfinale wordt er straks gespeeld. Er was grote verwarring in het Brusselse treinstation Brussel-Schumann, want urenlang galmde er door de luidsprekers dat het station ontruimd moest worden. En dat zorgde gisteravond voor panieke vraagtekens bij de reizigers. Uiteindelijk bleek het om een technisch defectje te gaan, waardoor de noodoproep maar bleef draaien. Er was op geen enkel moment gevaar, maar verward was het wel. Het weer dan. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Donderdag volgt een mix van zon en wolken bij 20 graden. Maar richting weekend klopt het nazomerweer weer aan. Met veel zon en met 25 graden.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry.